0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kampt door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. UNESCO plaatst de eeuwenoude Libanese stad Tyrus op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat meldt persbureau AFP. Het Israëlische leger bombardeerde de havenstad herhaaldelijk tijdens de oorlog met Hezbollah, waarbij een Romeinse zuil beschadigde. Tyrus, sinds 1984 werelderfgoed, krijgt nu extra bescherming van UNESCO. De gasprijs op de Europese groothandelsmarkt steeg naar ruim 62 euro per megawattuur tegenover nog geen 41 euro een maand geleden. Dat is hoger dan de piek in maart tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran. Exporteur Qatar kan door de strijd rond de straat van Hormuz met bemoeilijkte export en beschadigde gasinstallaties. Het weer. Vannacht neemt de bewolking opnieuw toe en zullen de opklaringen grotendeels verdwijnen. Later komt een lichte bui voor. De temperatuur daalt naar een graad of 12 in het oosten en 15 graden in het westen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard... dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard... dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Is de nieuwsupdate.
13: Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Brosse moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard... terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard... dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.

jaren 80. Squiddy Bullity, een absoluut. Ja, we zijn er weer voor je. Op deze donderdagmorgen. Vrienden, ik heet je van harte welkom.

Ja, Salt. Daarvoor de nieuwe van Vincent. Mor amor, por favor. En daar weer voor Shakira met Zoo. Het is de donderdag. Ja, de Nederlandse volleybalsters die hebben gisteren niet voor een stunt kunnen zorgen in de Nations League Finals. De ploeg van de bondscoach Felix Kozlowski die was niet opgewassen tegen de grootmacht Italië. En ze hebben in 3 sets verloren. Ja, Nederland stond schijnbaar voor het eerst sinds 2018 weer in de finale ronde van de Nations League, maar kon dus die mijlpaal niet bekronen met een vervolg in het volleybaltoernooi. Ja, de Koninklijke Marseillaise heeft 3 mannen opgepakt op verdenking van de diefstal van een lading smartphones met een waarde van 5 miljoen euro op de luchthaven Schiphol. Het gaat om 2 24-jarige Amsterdammers en een 39-jarige man uit Zoetermeer. De lading die werd op 18 juni gestolen. En een van de verdachten werkt natuurlijk bij een transportbedrijf op Schiphol. En hij heeft de mogelijke informatie doorgespeeld aan de criminelen. Ja, over smartphones gesproken. Het gaat goed met KPN, hè? KPN heeft in het afgelopen kwartaal mobiele klanten bijgekregen. Het telecombedrijf zag het aantal klanten op zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt groeien. Er kwamen in totaal 18.000 mobiele abonnees bij. En het aantal zakelijke klanten met een mobiele simkaart ging met 39.000 omhoog.

Duitse autoriteiten die hebben toestemming gegeven voor een Frans-Russisch kernenergieproject. Het project tussen het Franse Framatom en het Russische Rosatom zou worden gevestigd in de assemblagefabriek van Framatom in het Duitse Lingen. Ja, ik kan dat misschien niet volgen. Rosatom zou dan weer zijn vrijgesteld van de Europese sancties die tegen Rusland zijn ingesteld. Kan misschien aan mij liggen, maar dat krijg ik niet helemaal gerijmd. En een Duitse politicus daar in Duitsland, Roderich Kiesewetter, die wil dat de federale regering ingrijpt. Hij noemt het project gevaarlijk voor de veiligheid. Ja. Ik kan die man wel begrijpen. Onderweg naar je werk. Misschien wel de laatste werkdag voor je vakantie. Goedemorgen. Ja, wij zijn het. Als je dat inschakelt, Radio BNT. En Billy Ocean.

0: Jennifer Lopez en If You Had My Love. Ze heeft een nieuw liedje uit en dat is ook lekker. Oh, vandaag nog even gematigde zomerweer met temperaturen rond de 22 graden. Maar de komende dagen gaat de temperatuur oplopen. Zaterdag zou dan schijnbaar de warmste dag worden van deze week. Vanaf zondag wordt het dan weer wat koeler. Maar vanaf volgende week gaan we schijnbaar weer richting een hittegolf. Hè? Eind juli wordt weer een hittegolf verwacht. Op de meeste plaatsen blijft het dus vandaag droog. Halverwege de ochtend is het ongeveer 17 graden. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Kan misschien een klein buitje wel regionaal gaan voorkomen. Vanmiddag zou het dan schijnbaar droog zijn. Blijft wel nog bewolkt. Ook is er kans op zonneschijn. En dan zal de temperatuur gaan oplopen naar 23 graden. Ja, de komende nacht gaat het dan weer vrij snel afkoelen. Naar een graadje of tussen de 10 en 15. Morgenmiddag wordt het dan schijnbaar weer 23 tot 25 graden met weinig wind. Controllers van Flitsmeister A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8,4. De N280 Roermond bij 24,4. De N261 Tilburg bij 5,9. Ik heb de A17 voor je in Roosendaal, tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6,8. En de laatste in beide richtingen, de A27 tussen Almere en Hilversum. Dan moet je even opletten bij 112,3.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 10 kilometer file tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug door werkzaamheden, is tot maandagochtend de rechterrijstrook dicht. Aansluitend staat op de A17 Roosendaal richting Dordrecht 2 kilometer file. En wel bij knooppunt Klaverpolder, daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: David Guetta hoorde je samen met Usher.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, without you. Zomers liedje uit 2002 van Ingrid. En tu es foutu. En Alex Warren met de nieuwe Passenger. Sacha Baron Cohen die kruipt voor zijn nieuwe film weer in de huid van het personage Ali G. Amazon Studios die maakte gisteren bekend dat de nieuwe film, getiteld Ali G, Who Is I? Die gaat op 23 oktober in de bioscopen verschijnen. Ze hebben eindelijk een documentaire over gemaakt, zo kondigt Cohen aan in een video op social media, waarin hij verkleed is als zijn typetje. Ja, en Ali B die is gisteravond, vanavond moet ik zeggen, toch geen gastspreker op een evenement in Vinkeveen. Er was namelijk ophef over ontstaan, omdat hij in mei werd veroordeeld tot 3 jaar cel vanwege 2 verkrachtingen en deze zaak die loopt nog. En de avond die dreigde uit te lopen op een mediaspectakel. En dan Vivienne Jolie Pitt. Die wil de achternaam van haar vader officieel laten schrappen. Dat heeft People Magazine bekendgemaakt. De 18-jarige dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt die gebruikte de achternaam al jaren niet meer.

Black Panther-acteur Chadwick Boseman. Die willen zijn weduwe ontheffen als de beheerder van zijn nalatenschap. Volgens de broers heeft deze Simone de resterende bezittingen van de acteur in de 6 jaar sinds zijn overlijden niet naar behoren verdeeld.

En dan Gerda en Mathilde Keuter. Beter bekend als de Urker tweeling. Die hadden zich verheugd op een ontspannen vakantie op Tenerife. Maar ze zijn allebei ziek geworden. En beland in een Spaans ziekenhuis. Dankzij een voedselvergiftiging. En dan Gert Verhulst, die voelde het gemis van zijn overleden moeder Ria nog iedere dag. Tijdens zijn nieuwe zomershow met James Cook brengt hij een emotionele ode aan hun moeders. Maar ook thuis houdt de Studio 100-baas zijn ouders nog altijd dichtbij. Hun urnen hebben allebei een eigen plekje in het huis. En aan het laatste nieuws laat Gert weten dat dat een bewuste keuze is.

Knie en Super Lonely. Ook alweer een liedje van 6 jaar geleden. Daarvoor Supertramp, jaren 70 op Radio BNT met Give a Little Bit. Zometeen bij je terug, wordt wel geplaat. Ik heb jarige artiesten voor je. En denk eraan, laat ons weten wat jij graag zou willen horen. Doe dat via radiobnt.nl. We gaan morgen trouwens 5 winnaars bekendmaken. Voor wat betreft de kaartjes van de Heuveland Wandel Vierdaagse. Dus ga nog even naar onze socials. Meld je aan met Wandel. En wat nog belangrijker is, ga ons volgen op Instagram of Facebook. En dan maak je kans op die 2 kaartjes. Tot 8 uur deze nieuwe van de dames van O'Gene.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verderop. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Proche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekt het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard... terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug 9 kilometer file, 25 minuten vertraging door de asfalteringswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht en aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Tom de Weken, laten we nummer 1 in de top 40. Deze Mel en Jim. Jaren 80. Respectable. En deze Kim Appleby. Ja, die is helaas al op 37-jarige leeftijd overleden. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, wij zijn het. En dan gaan we weer.

de zomer kan Enrique Iglesias natuurlijk niet worden vergeten op een radiostation. Hè? Wij draaiden hem veel. Enrique Iglesias, Duele El Corazon. Daarvoor uit 96, Guus Meeuwis, Zo Ver Weg. En de Bausa. Ja, als je denkt van, hé, wie is dit? Ik ben mijn stem langzaam aan het verliezen. De donderdag 23 juli. Zo'n 500.000 huishoudens in Nederland hebben te weinig geld om de energierekening te betalen. Maar blijkt uit een onderzoek van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De meeste komen maandelijks ruim 50 euro tekort. Het aantal huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening groeit. Het heeft allemaal ermee te maken dat onder meer de vaste leveringskosten per huishouden gemiddeld met 90 euro zijn gestegen. En ook is het energieverbruik licht toegenomen. Ja, ik kan er wel iets op zeggen. Doe ik niet. Tesla heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van ruim 28 miljard dollar. De inkomsten liepen een beetje terug, doordat Tesla heel veel investeert in een door AI gestuurde zelfrijdende auto en natuurlijk ook de robots. De kwartaalomzet van Tesla viel 26% hoger uit ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ja, en de resultaten zijn natuurlijk opgedreven door de opleving van de verkoop. In totaal werden in het tweede kwartaal bijna 480.125 auto's afgeleverd. En dat zijn er 100.000 meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ja, Ruben van Bommel die is blij dat zijn vader Mark van Bommel waarschijnlijk als bondscoach van België aan de slag gaat. De herstelde PSV-aanvaller is dankbaar voor de steun die hij het afgelopen jaar van zijn vader heeft gekregen. De Belgische media heeft namelijk gisteren of eergisteren al gemeld dat Mark van Bommel de opvolger wordt van Rudy Garcia. Zijn contract wordt namelijk niet verlengd als de bondscoach van België.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

Jess van der Bullo en Take You Dancing. Word wakker plaat. Ik heb weer een verzoekje binnengekregen. We kregen namelijk een berichtje binnen van Lindsay de Jong uit Etten-Leur. Hallo Radio BNT, ook hier in Etten-Leur. Luisteren wij regelmatig naar jullie fijne radiozender. Ik mis alleen de Brabantse Jan Biggel. Hij heeft een nieuw liedje uitgebracht. Zouden jullie dit voor ons hier in Etten-Leur kunnen draaien? Groetjes van Lindsay de Jong. Nou, beste Lindsay, wat leuk dat jullie luisteren naar een Etten-Leur. Vanuit het zuiden van Nederland draaien wij Jan Biggel.

0: Ja, het is de nieuwe van Jan Biggel. Lindsay de Jong vroeg hem aan uit Etten-Leur. Ja, deze ochtend bewolkt weer met vooral in het westen soms een regenbuitje. Op de meeste plaatsen zou het schijnbaar droog blijven vandaag. Halverwege de ochtend 17 graden en misschien vanmiddag kan de temperatuur gaan oplopen naar 23 graden. Als de zon er doorheen komt. Nou, de komende nacht gaat het afkoelen naar een graadje of 10. Morgenochtend weer veel bewolking. Maar morgenmiddag zal de zon te zien zijn. Dan krijgen we temperaturen misschien wel van 25 graden. Er staat dan weinig wind. Ook morgenavond vrij zonnig en droog weer. Zaterdag. De warmste dag van deze week. Kan de temperatuur hier in het zuiden al gaan oplopen naar 29 graden. Zondag krijgen we schijnbaar flink wat regen te verwachten. Dan zal de temperatuur liggen rond de 23 graden. Ja, de komende week begint nog een beetje wisselvallig. Maar vanaf dinsdag zouden we schijnbaar droog en zonnig weer krijgen. Met weer tropische temperaturen aan het einde van de volgende week boven de 30 graden. Controles van Flitsmeister A79 Heerlen-Maastricht 8.4. De N280 Roermond 24.4. De N266 Nederweert bij 66.7. De A67 tussen Venlo en Eindhoven bij 25.9. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 5.8. Dan de N271 bij Lom. Dat wordt gecontroleerd bij 81.3. De A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij 139.1. De N261 Tilburg bij 5.9. De A16 tussen de grens met België en Breda bij 71.0. En de laatste heb ik voor je op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.8.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam staat 8 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. A17 Roosendaal-Dordrecht, 3 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder, aansluitend ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond na een urenlange klopjacht een man aangehouden in een akker bij de Peelheideweg in Amerika, Limburg. Meerdere eenheden, beveiligers van een nabijgelegen vakantiepark en een politiehelikopter werden ingezet om de verdachte van een strafbaar feit op te sporen. Na een tip werd de man ontdekt in het veld. Een omwonende schoot de politie te hulp met zijn pick-up truck om de agent en de verdachte door het drassige land te vervoeren. Waarna de man is afgevoerd naar het bureau. In de Dorpsstraat in Sint-Willebrocht heeft gisteravond laat mogelijk een schietpartij plaatsgevonden na een verkeersongeluk. Rond 10:15 botsten twee voertuigen, waarna er volgens getuigen schoten vielen. Een beschadigde wagen bleef achter op straat, terwijl de bestuurder te voet vluchtte en een andere auto wegreed. Ook een geparkeerde wagen werd door kogels getroffen. De politie heeft een groot deel van de straat afgezet voor forensisch onderzoek. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. En een gewapende man heeft gisteravond de Jumbo-supermarkt aan de Maastrichterlaan in Beek overvallen. Rond 8:00 bedreigde de dader een kassamedewerkster met een wapen en ging er vervolgens vandoor met een onbekende buit in de richting van het vliegveld. Niemand raakte bij de overval gewond. De politie heeft een burgernetbericht verspreid en is op zoek naar een man met een lichte huidskleur, gehuld in een grijs trainingspak en een bivakmuts. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: TNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Sam Smith hadden wij voor je. Dancing with a Stranger. Sisters, Sisters, I Don't Feel Like Dancing. En Taylor Swift met Open Light. Disney Plus die komt met een documentaire over de Britse actrice Julie Andrews. En deze dame is weer bekend van de film Mary Poppins en The Sound of Music. De documentaire die verschijnt naar verwachting in 2027. Dat heeft de Walt Disney Company bekendgemaakt. Amerikaanse YouTube-ster Mr. Beast. Die is getrouwd met zijn verloofde Tia Boysen. De bruiloft die vond vorige week plaats op het privé-eiland van de ondernemer en de miljardair Richard Branson. En dat gebeurde op de Britse Maagdeneilanden.

Lena Hendricks is een populair gezicht op de televisie. Maar op de Tilburgse kermis willen ze de presentatrice liever niet meer zien. In de Oranjezomer vertelt Helene dat ze na het beledigen van de toenmalige burgemeester niet meer welkom is op het evenement in de Brabantse stad. Dan de acteur William Shatner en zijn dochter Melanie Shatner. Die werden een aantal jaar geleden tegelijkertijd getroffen door kanker. Dat heeft de 95-jarige acteur en zijn

dochter vertelde in een interview met People Magazine. De twee zijn inmiddels allebei kankervrij verklaard. En Tanisha Warner, de weduwe van Malcolm Jamal Warner, die heeft een rechtszaak aangespannen tegen zijn moeder om 1,2 miljoen dollar uit een familiefonds te krijgen. Deze Warner die verdronk vorig jaar juli voor de kust van de Costa Rica. De acteur die was 54 jaar oud. Hij werd tijdens het zwemmen met zijn destijds 8-jarige dochter verrast door een sterke stroming. Zijn dochter kon trouwens nog wel in veiligheid worden gebracht. En deze Warner beloofde voorafgaand aan zijn huwelijk met Tanisha in mei 2022... onder meer een levensverzekering van 1 miljoen dollar af te sluiten. En volgens Tanisha betaalde hij haar vervolgens niet de beloofde $5.000 per maand voor haar rol als leidinggevende. En ook zou hij haar op een trouwdag hebben toegezegd, de toegezegde $16.000 niet hebben gegeven. Ja, deze Tanisha klaagt nu de moeder van de overleden acteur aan, omdat zij de beheerder is van het familiefonds. En deze Warner is voornamelijk bekend geweest van zijn rol als Theodore Huxtable in de

Jaren 80, Diana Ross en My Old Piano. Ik heb jarige artiesten voor je. Bekende Britse muzikant en gitarist van Guns N' Roses. Amerikaans-Brits, hè? Dat is Slash, 61 jaar geworden. Engels acteur van Harry Potter, Harry Potter zelf. Daniel Radcliffe, die wordt vandaag 37. Monica Lewinsky, Amerikaanse zakenvrouw werd ze. Na de blowjob bij Bill Clinton. De dame is vandaag jarig, wordt vandaag 53. Woody Harrelson, bekende Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 65. David Essex, Engelse zanger, die wordt vandaag 79. Lily Simmons, Amerikaanse actrice, die wordt vandaag 33 jaar. En vandaag is ook jarig Tim Akkerman. Nederlandse zanger van Direct, die wordt vandaag 46 jaar. Ja, en Tim die stapte volgens mij in 2009 uit de band. Maar Direct leeft natuurlijk voor.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. En deze week ook extra goedkoop, courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen 2 mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones, vermoedelijk afkomstig uit Iran, heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verder op. Een daling van laag inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, 5 kilometer file tussen Knoopend Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht een kwartier vertraging bij Knoopend Klaverpolder in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, van de week draaiden wij Take On Me. Deze was uit 1988. AHA en Tachi. Ja, vrienden, wij zeggen welkom. Laatste gedeelte van de BND ochtendshow.

Prachtig. Teddy Swim. En Lose Control. Daarvoor de nieuwe van Yves Berends. Misschien is het tijd. En Turn the Lights Off. Het is Radio BNT. Met een verkouden kruitser. Het aantal nieuwe bedrijven in Nederland blijft trouwens groeien. En dat komt omdat er meer mensen een bedrijf starten en minder mensen ermee stoppen. Die groei is bijna in heel Nederland te zien. En met name in Groningen en in Drenthe. Daar zijn veel nieuwe bedrijfjes gestart. Ja, in de afgelopen maanden gingen er dus minder bedrijven failliet. Dat blijkt vandaag uit de nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel. En de meeste bedrijven die zijn gestart gaat met name om de sectoren als ICT, de gespecialiseerde zakelijke dienstverlening, de bouw en het onderwijs. In Zeeland en in Noord-Brabant is er een lichte daling geweest. Ja, de Nederlandse staat is voorlopig klaar met het afbouwen van de belangen in ABN AMRO. De overheid die houdt een belang van 20,5% in de vorm van certificaten van aandelen. De staat heeft de afgelopen maanden het belang afgebouwd. Het einde markeert wederom een belangrijke stap in de verdere privatisering van ABN AMRO. Dat zei de directeur van de Stichting Administratiekantoorbeheer Financiële Instellingen, die de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert. En mocht je naar Parijs gaan, het deel in het Louvre waarin oktober voor 88 miljoen euro aan juwelen werd gestolen is weer open voor het publiek. De juwelen die niet werden gestolen zijn verplaatst naar een ander beveiligd deel van het museum in Parijs. Dus mocht je naar Parijs gaan, kun je naar Louvre gaan, maar die juwelen...

0: De cover Baker Street. Even een update van Flitsmeister A79 Heerlen Maastricht 8.4. N280 Roermond 24.4. De N266 Nederweert bij 66.7. De A67 de grens met België en Eindhoven 5.8. De A2 tussen Eindhoven en Den Bosch. En tussen Den Bosch en Eindhoven. Daar zijn ze aan het controleren in beide richtingen bij 138.8. Dan de N261 Tilburg bij 5.9. De A16, de grens met België en Breda bij 71.0. De A16 tussen Breda en Dordrecht bij 51.6. En de laatste A17, Roosendaal-Moerdijk bij 6.8.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug 4 kilometer file door werkzaamheden 10 minuten vertraging. 5 minuten vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij knooppunt Hellegatsplein in beide richtingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond na een urenlange klopjacht een man aangehouden in een akker bij de Peelheideweg in Amerika, Limburg. Meerdere eenheden, beveiligers van een nabijgelegen vakantiepark en een politiehelikopter werden ingezet om de verdachte van een strafbaar feit op te sporen. Na een tip werd de man ontdekt in het veld. Een omwonende schoot de politie te hulp met zijn pick-up truck om de agent en de verdachte door het drassige land te vervoeren, waarna de man is afgevoerd naar het bureau. In de Dorpsstraat in Sint-Willebrocht heeft gisteravond laat mogelijk een schietpartij plaatsgevonden na een verkeersongeluk. Rond 9:15 botsen twee voertuigen, waarna er volgens getuigen schoten vielen. Een beschadigde wagen bleef achter op straat, terwijl de bestuurder te voet vluchtte en een andere auto wegreed. Ook een geparkeerde wagen werd door kogels getroffen. De politie heeft een groot deel van de straat afgezet voor forensisch onderzoek. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. En een gewapende man heeft gisteravond de Jumbo-supermarkt aan de Maastrichterlaan in Beek overvallen. Rond 8:00 bedreigde de dader een kassamedewerkster met een wapen en ging er vervolgens vandoor met een onbekende buit in de richting van het vliegveld. Niemand raakte bij de overval gewond. De politie heeft een burgernetbericht verspreid en is op zoek naar een man met een lichte huidskleur, gehuld in een grijs trainingspak en een bivakmuts. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: favoriete top 3.
1: Dua Lipa, Training Season. Simply Red, daarvoor met Sunrise. En Joel Corey nog een keertje met Eminek. Head and Heart. Ja, top 3.

0: Ik zag dat Ella Langley wordt aangevraagd. Beste Jean-Luc, dat doen wij morgen. En de aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit de Beekse Bergen is terug in het safaripark. De aap die werd namelijk gisteren gevonden in een vangkooi in de buurt van het Brabantse dorp Esbeek. Het gaat naar omstandigheden goed met het dier. Dat heeft het park bekendgemaakt op Instagram. Ik heb weer een mooie top 3 voor je klaarstaan uit de 90s. Ik heb muziek voor je van Bryan Adams, Nick Heyman en de Venga Boys. Zometeen veel plezier met Tim, daarna Duncan en natuurlijk vanmiddag onze grote vriend Roger Schepers. Ja, ik wens je een hele fijne donderdag.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
10: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
11: Hè? Nu alweer?
10: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
11: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
10: Ook dan moet je aangifte doen.
11: Nou, goed dat je het zegt.
10: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
11: Handig?
10: Ja, van de Belastingdienst.
12: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat het drones vermoedelijk afkomstig uit Iran heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
14: Met zometeen de man die zingend tijdens het tappen van een biertje ontdekt werd. Je hoort hem naar Katrina.

Radio BNT met Sam Vender en Olivia Dean. You're the Rain Me In. Ongetwijfeld een van de grootste hits van dit jaar. Hè? Dat dat zo is, heb ik een paar weken terug ook nog aan de levende lijve mogen ondervinden toen ik op Concert at Sea was. Daar wordt altijd muziek gedraaid tussen twee optredens door. En deze kwam voorbij, Rain Me In van Sam Vender en Olivia Dean. En van jong tot oud, iedereen zong mee. Was prachtig om te zien. Over die Sam Vender gesproken trouwens. Hij werkte als tiener achter de bar in een lokale kroeg in Engeland. Leidde een redelijk anoniem leven daar. Totdat op een dag de manager van singer-songwriter Ben Howard binnenkwam. Hij hoorde Sam zingen achter de bar. Vroeg hem om een paar liedjes op gitaar te spelen en daarbij te zingen. En de rest is geschiedenis. Nu kent de hele wereld hem. Sam Vender, je hoorde hem met Olivia Dean bij Radio BNT. En Rain Me In. Gloria Estefan en Robbie Williams.

De voetjes van de vloer op je donderdagochtend met Radio BNT en Gloria Estefan en Miami Sound Machine en hun classic uit de 80's, Dr. Beat. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Ik ben Tim en ik heb Alessia Dixon zometeen voor je klaarstaan. Die hoor je naar Shawn Mendes en

0: BNT met Alessia Dixon uit The Zeros. The Boy Does Nothing. Hey, schraap je keel maar alvast, want dan kun je zo meteen keihard meezingen met de klassieker van Barry White. Eerste Radio BNT weerupdate. Een mix van wolken en zon vandaag in Limburg en Brabant. En het wordt maximaal 24 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond na een urenlange klopjacht een man aangehouden in een akker bij de Peelheideweg in Amerika, Limburg. Meerdere eenheden, beveiligers van een nabijgelegen vakantiepark en een politiehelikopter werden ingezet om de verdachte van een strafbaar feit op te sporen. Na een tip werd de man ontdekt in het veld. Een omwonende schoot de politie te hulp met zijn pick-up truck om de agent en de verdachte door het drassige land te vervoeren, waarna de man is afgevoerd naar het bureau. In de Dorpsstraat in Sint-Winnebrocht heeft gisteravond laat mogelijk een schietpartij plaatsgevonden na een verkeersongeluk. Rond 9:15 botsen twee voertuigen, waarna er volgens getuigen schoten vielen. Een beschadigde wagen bleef achter op straat, terwijl de bestuurder te voet vluchtte en een andere auto wegreed. Ook een geparkeerde wagen werd door kogels getroffen. De politie heeft een groot deel van de straat afgezet voor forensisch onderzoek. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. En een gewapende man heeft gisteravond de Jumbo-supermarkt aan de Maastrichterlaan in Beek overvallen. Rond 8:00 bedreigde de dader een kassamedewerkster met een wapen en ging er vervolgens vandoor met een onbekende buit in de richting van het vliegveld. Niemand raakte bij de overval gewond. De politie heeft een burgernetbericht verspreid en is op zoek naar een man met een lichte huidskleur, gehuld in een grijs trainingspak en een bivakmuts. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: We got it together, didn't we?

0: Sienna Spyro op Radio BNT en haar Material Lover. Hou je van wandelen? Dan heb ik iets heel tofs hier voor je liggen wat van jou kan zijn. Wat dat is, hoor je zo meteen.
1: Radio BNT.
2: Show is hot out here.

Bizarre Inc. bij Radio BNT en I'm Gonna Get You. Zou zomaar een nummer kunnen zijn dat ik keihard aanzet op mijn oortjes tijdens een van mijn wandelingen. Toch altijd lekker om met fijne muziek extra lekker door te stappen. Probeer zelf elke dag wel een kilometer of 10 in de benen te hebben. Hoe zit dat bij jou? Hou je ook van wandelen? Als dat zo is, dan heb ik iets heel tofs voor je. Met Radio BNT kun je namelijk meedoen aan de Heuvelland Wandel Vierdaagse. In augustus in het zuiden van Limburg, in een prachtige omgeving, kun je lekker gaan wandelen. Met Radio BNT maak je kans op gratis tickets. Nou, hoe maak je kans op die tickets? Ga naar de Facebookpagina van Radio BNT. Like die pagina als je dat nog niet gedaan hebt. En reageer daar onder het bericht over de Heuvelland Wandel Vierdaagse met het woord wandel. Zo simpel is het. Dus meedoen via de Facebook van Radio BNT. Dit is

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: De zomer is aan.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Waterschappen controleren dijken extra streng vanwege de aanhoudende droogte. Er zijn momenteel amper problemen zichtbaar, ondanks enkele oppervlakkige scheuren. Vooral kwetsbare veendijken vragen om extra waakzaamheid en frequente inspecties om eventuele verzakkingen tijdig op te sporen en direct aan te pakken. Een politiemedewerker van eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldde de politie vandaag na intern onderzoek. Tijdens de onderzoeksfase was de betrokken medewerker reeds buiten functie gesteld vanwege vastgesteld plichtsverzuim. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. Het weer nog. Vanmiddag breekt de bewolking. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Aan de noordwestkust wordt het zo'n 18 tot 19 graden. In het midden van het land stijgt de temperatuur naar 21 graden. Het zuidoosten noteert warme waarden van 23 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Tim van der Weerden.
9: Met de nieuwe van Lost Frequencies. Zometeen eerst even de heupjes losgooien met de Dire Straits en Self.

Radio BNT met de nieuwe van Lost Frequencies. Die heet Live It All. Ben je een beetje zorgeloos van het leven aan het genieten omdat je alles goed verzekerd hebt? Wat is bij jou het duurste dat je verzekerd hebt? Grote kans dat dat je huis of je auto is? Nou, dat is niet het geval bij de vrouw die je zo meteen hoort. Bij haar zijn het haar benen. Wie dat is en hoe dat precies zit, hoor je zo meteen naar onder andere Frans Duis en Donnie. Het ging te snel.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

0: West en Paul McCartney op Radio BNT samen met Rihanna. 4-5 seconds. En de benen van die Rihanna zijn ontzettend veel geld waard. In Amerika is er namelijk een jaarlijkse zoektocht naar de mooiste benen in het leven geroepen, allemaal door scheermessenmerk Gillette. En in 2007 ging Rihanna er met die prijs vandoor. Nou, de organisatie die besloot vervolgens meteen om haar benen dan maar te verzekeren voor een slordige $1 miljoen. Bizar, hè? Nou ja, Rihanna die reageerde trouwens ontzettend nuchter erop. Ze zei, ik heb het bedrag eigenlijk liever contant.
1: Radio BNT.
2: Jouw zomer. Jouw BNT.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé en If I Were a Boy op Radio BNT. Waar je zometeen Bebe Rexha en Faithless hoort. En ook Madonna staat voor je klaar. Eerst even kijken naar het weer. Een mix van wolken en zon vandaag in Limburg en Brabant. Het wordt maximaal 24 graden vanmiddag.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. De politie heeft gisteravond na een urenlange klopjacht een man aangehouden in een akker bij de Peelheideweg in Amerika, Limburg. Meerdere eenheden, beveiligers van een nabijgelegen vakantiepark en een politiehelikopter werden ingezet om de verdachte van een strafbaar feit op te sporen. Na een tip werd de man ontdekt in het veld. Een omwonende schoot de politie te hulp met zijn pick-up truck om de agent en de verdachte door het drassige land te vervoeren, waarna de man is afgevoerd naar het bureau. In de Dorpsstraat in Sint-Winnebrocht heeft gisteravond laat mogelijk een schietpartij plaatsgevonden na een verkeersongeluk. Rond 9:15 botsen twee voertuigen, waarna er volgens getuigen schoten vielen. Een beschadigde wagen bleef achter op straat, terwijl de bestuurder te voet vluchtte en een andere auto wegreed. Ook een geparkeerde wagen werd door kogels getroffen. De politie heeft een groot deel van de straat afgezet voor forensisch onderzoek. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. En een gewapende man heeft gisteravond de Jumbo-supermarkt aan de Maastrichterlaan in Beek overvallen. Rond 8:00 bedreigde de dader een kassamedewerkster met een wapen en ging er vervolgens vandoor met een onbekende buit in de richting van het vliegveld. Niemand raakte bij de overval gewond. De politie heeft een burgernetbericht verspreid en is op zoek naar een man met een lichte huidskleur, gehuld in een grijs trainingspak en een bivakmuts. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Alexa samen met Faithless en New Religion. Je bent bij Radio BNT, ik ben Tim en ik heb de beste hits en classics voor je op je donderdagochtend. D-Light en Chesto staan voor je klaar naar Jennifer Lopez. Dit is Jennifer.

Daylight en Groove is in the Heart en daarover gesproken. Mocht bij jou de hartslag net een tikkeltje omhoog zijn gegaan, geen zorgen, ligt niet aan jou, maar aan de muziek. Uit medisch onderzoek blijkt namelijk dat je hartslag zich automatisch aanpast aan het ritme van de muziek die je hoort. Een snelle plaat die versnelt je hartslag en verhoogt je bloeddruk een beetje. Terwijl een rustig liedje, zoals een akoestische ballad, juist je hartslag vertraagt en je spieren laat ontspannen. Ja, dat is toch bijzonder, hè? Meteen maar even testen hoe dat bij dit nummer is dan. Radio BNT met Gavin DeGraw. Je hoort nu Not...

0: City.
1: De zomer is aan.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
8: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
12: Aangekomen bij je lunch met zometeen Samje. Maar eerst even meezingen met de Commoners. Dit is Don't Leave Me.

TNT, you're the dog before the dawn. De donderdagmiddag weer bereikt. En dat betekent dat je alweer langzaamaan mag gaan uitkijken naar een nieuw weekend. Hopelijk heel veel leuke plannen op de agenda. En als je dat dan toch doet, wat is iets in het leven waar jij je totaal niet druk om kunt maken? Bijvoorbeeld het weer over 10 dagen of de houdbaarheidsdatum van een fles ketchup in de koelkast. Ik ben razend benieuwd naar jouw verhaal. Stuur je appje via radiobnt.nl. Draai ik voor jou zometeen. Ed Sheeran en ook Rolf Sanchez staat klaar naar Jason Mraz. Dit is Butterfly op Radio BNT.

Ed Sheeran samen met Justin Bieber bij Radio BNT. Je hoorde I Don't Care. En waarover zeg jij I Don't Care? Waar geef jij eigenlijk helemaal niks om? Antwoorden op die vraag binnengekomen via de WhatsApp, via radiobnt.nl. Mark uit Helmond bijvoorbeeld, die stuurde de gebruiksaanwijzingen. Als ik iets niet aan de praat krijg, dan pas pak ik hem erbij. En meestal is het dan al te laat, zegt hij. Karen uit Venraai laat weten hoeveel procent mijn telefoon nog heeft. Tot hij onder de 5% komt tenminste, want dan slaat de paniek ineens wel toe. En Bart uit Roermond die zegt, ik geef niks om de kleur van mijn sokken als ze allebei maar ongeveer dezelfde lengte hebben. Tja, zo kan het ook, Bart. Waar jij in ieder geval geen zorgen over hoeft te maken is dat je dag niet snel genoeg voorbij gaat. Hou je radio op BNT, dan komt dat helemaal goed met Soul to Soul nu.

0: monsterhit uit de Zeros, Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry bij BNT. Van het ontwerpen van kostbare juwelen naar het scoren van gouden platen. Zometeen hoor je welke bekende zangeres eigenlijk goudsmit is. Eerste Radio BNT weerupdate, een mix van wolken en zon vandaag in Limburg en Brabant. En het wordt maximaal 24 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft gisteravond na een urenlange klopjacht een man aangehouden in een akker bij de Peelheideweg in Amerika, Limburg. Meerdere eenheden, beveiligers van een nabijgelegen vakantiepark en een politiehelikopter werden ingezet om de verdachte van een strafbaar feit op te sporen. Na een tip werd de man ontdekt in het veld. Een omwonende schoot de politie te hulp met zijn pick-up truck om de agent en de verdachte door het drassige land te vervoeren, waarna de man is afgevoerd naar het bureau. In de Dorpsstraat in Sint-Willebrocht heeft gisteravond laat mogelijk een schietpartij plaatsgevonden na een verkeersongeluk. Rond 21:15 botsten twee voertuigen, waarna er volgens getuigen schoten vielen. Een beschadigde wagen bleef achter op straat, terwijl de bestuurder te voet vluchtte en een andere auto wegreed. Ook een geparkeerde wagen werd door kogels getroffen. De politie heeft een groot deel van de straat afgezet voor forensisch onderzoek. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. En een gewapende man heeft gisteravond de Jumbo-supermarkt aan de Maastrichterlaan in Beek overvallen. Rond 8:00 bedreigde de dader een kassamedewerkster met een wapen en ging er vervolgens vandoor met een onbekende buit in de richting van het vliegveld. Niemand raakte bij de overval gewond. De politie heeft een burgernetbericht verspreid en is op zoek naar een man met een lichte huidskleur, gehuld in een grijs trainingspak en een bivakmuts. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

beste hits en classics bij Radio BNT met Somber en Homewrecker. En de artiest die ik nu voor je ga draaien, die heeft een wel heel bijzonder verhaal. Want voordat ze de internationale hitlijsten veroverde, zat Katrien Verbeek op de Kunstacademie. Daar studeerde ze af in een wel heel specifiek vakgebied: juwelenontwerp en goudsmeden. Ja, dat hoor je niet elke dag, hè? Als haar muzikale carrière dus niks was geworden, dan had ze waarschijnlijk nu haar eigen sieradenlijn gehad. Maar zo liep het niet. Je hoort er nu bij BNT Katrien Verbeek, oftewel Kate Ryan. Dit is Deschanté.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ja? Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18+ speelbewust.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
10: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
12: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen halfjaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
14: Ja, is present met de donderdagmiddag van Radio BNT. Another hoor je zo meteen naar Bryan Adams. Dit is Summer of 69.

is nou lekkere zomermuziek. Je hoorde Another met 54 Ultra en Talk to You op Radio BNT. En ook Bryan Adams kwam voorbij, Summer of 69 op deze donderdagmiddag. Je hoorde net Tim, mijn naam is Duncan en ik sleep je gewoon lekker verder de middag door. Het lijkt toch een goed idee, of niet? Of je nou aan het werk bent of al vakantie hebt, op Radio BNT vind je de beste hits en classics elke dag weer. Met Tino Martin en Mart Hoogkamer, meezingen met Hartslag van de Stad zometeen. En Blackbox uit de 90s, Strike It Up ga je horen. En die zomerse sfeer zetten we door met All Summer Long BNT met Kid

Met Blackbox, Strike It Up, Tino Martin hoorde je met Mart Hoogkamer en Hartslag van de Stad. Dit is BNT voor heel Limburg en Brabant. Het is vandaag op de kalender, 23 juli. Het is in het verleden zowel een geboorte als een verlies. In 2011 op deze dag, vandaag dus vandaag, precies 15 jaar geleden, dat een van de meest iconische stemmen van deze eeuw stilviel. Het was Amy Winehouse op 27-jarige leeftijd, met zijn dood aangetroffen. Maar aan de andere kant, een jaar eerder was er ook weer een geboorte. En dat was dan weer de geboorte van One Direction. Ken je die nog? De boyband die ontstond bij X-Factor. Eigenlijk 5 afgewezen solo-kandidaten die samen dachten, nou, laten we dan maar een boyband oprichten. Het is vandaag alweer 16 jaar geleden, in 2010 opgericht, One Direction.

0: Goedemiddag, dit is BNT met Marshmallow, Jonas Brothers en Leave Before You Love Me. Michael Bublé hoor je zo meteen en ook Dua Lipa is onderweg. Die ga je zo meteen horen. Eerst even kijken naar het weer voor deze donderdag. Het is zo goed als droog. Heel af en toe kan er nog een buitje vallen, maar het is zo'n 23 graden. Vrijdag, zaterdag wordt het zonniger en warmer. En het wordt zelfs morgen 25 graden. Zaterdag kan het 28 graden gaan worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft gisteravond na een urenlange klopjacht een man aangehouden in een akker bij de Peelheideweg in Amerika, Limburg. Meerdere eenheden, beveiligers van een nabijgelegen vakantiepark en een politiehelikopter werden ingezet om de verdachte van een strafbaar feit op te sporen. Na een tip werd de man ontdekt in het veld. Een omwonende schoot de politie te hulp met zijn pick-up truck om de agent en de verdachte door het drassige land te vervoeren, waarna de man is afgevoerd naar het bureau. In de Dorpsstraat in Sint-Willebrocht heeft gisteravond laat mogelijk een schietpartij plaatsgevonden na een verkeersongeluk. Rond 9:15 botsen twee voertuigen, waarna er volgens getuigen schoten vielen. Een beschadigde wagen bleef achter op straat, terwijl de bestuurder te voet vluchtte en een andere auto wegreed. Ook een geparkeerde wagen werd door kogels getroffen. De politie heeft een groot deel van de straat afgezet voor forensisch onderzoek. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. En een gewapende man heeft gisteravond de Jumbo-supermarkt aan de Maastrichterlaan in Beek overvallen. Rond 8:00 bedreigde de dader een kassamedewerkster met een wapen en ging er vervolgens vandoor met een onbekende buit in de richting van het vliegveld. Niemand raakte bij de overval gewond. De politie heeft een burgernetbericht verspreid en is op zoek naar een man met een lichte huidskleur, gehuld in een grijs trainingspak en een bivakmuts. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

nummer 1 van de zomerhits van dit jaar. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten op BNT. Dua Lipa, die ook. En Michael Bublé met Everything. Hoe gaat je donderdag? Lekker of een beetje gespannen sfeer op de werkvloer? Dat kan soms zo zijn, hè? Maar als je al denkt dat de sfeer op je werkvloer gespannen is, dan moet je even denken aan de volgende track die voor je gaat draaien. Lindsey Buckingham die schreef namelijk Go Your Own Way nadat zijn relatie met zangeres Stevie Nicks op de klippen liep. En hij zong dat ze met iedereen de koffer indook en liet haar vervolgens de achtergrondharmonieën ook echt zingen op die plaat. Stevie was woest, maar ja, ze deed het wel. Dus avond na avond dat ze live stonden, stond ze haar eigen teksten te zingen. Tenminste van Lindsey, die ja, eigenlijk een beetje op het request van Stevie stonden. Ongemakkelijk lijkt me dat. Fleetwood Mac, Go Your Own Way nu.

0: een lange tijd geleden. James Blunt, 1973 op Radio BNT. Robin Schulz daarvoor en I'll Be There. Nou, fijn dat je er bent. Dan kun je even meedoen met de nieuwe opgave.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest van een track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Ik zoek hem bij deze tekst. Alles wat ik ooit gedaan heb, alles wat ik ooit doe, elke plek waar ik ooit ben geweest, overal waar ik naartoe ga, het is een zonde. Heb je hier al een idee bij over welke track het zou kunnen gaan? Ik draai hem zo meteen na 2 uur. En als je denkt te weten, mag je doorgeven radiobnt.nl. Volg die zo meteen na onder andere Damian.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: De prijsfavoriet.

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van €890 miljoen... voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voorttrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De vertaalvraag.
5: Daar zaten we in en Patricia, hallo. Jij wist het goed te raden, het antwoord op deze track, deze vertaling. Alles wat ik ooit heb gedaan, alles wat ik ooit doe, elke plek waar ik ooit ben geweest, overal waar ik naartoe ga, het is een zonde. En dat was ook de titel van de plaat, dat laatste. Het is een zonde.
2: Duncan Vreus.
5: Vertaal je dat naar het Engels, kom je bij het goede antwoord uit. It's a sin, Pet Shop Boys. Goed geraden, toch?

Het bewijs dat wij echt de beste playlist hebben voor tijdens je werk of de vakantie. Taylor Swift, I knew it, I knew you, hoorde je. Pet Shop Boys daarvoor in It's a Sin. De zomer is aan en Radio BNT staat ook aan op je radio. Goeie keuze, krijg je zo meteen Davina Michel, Sheila E.

Het is Sila hier en de Love Bizarre op Radio BNT. Heb je 19 november al in je agenda gezet? Als je kinderen hebt, is dat misschien wel een goede datum om in je agenda te zetten. Het is namelijk de dag waarop GTA 6 gaat uitkomen. Het heeft zo lang geduurd voordat die game eindelijk een keer uitkomt. En ja, vanaf 19 november is dat dan eindelijk beschikbaar, dat spel. Ja, en als je kids een beetje van GTA zijn, bijvoorbeeld GTA 5... dan weet je zeker dat je ze vanaf die datum, 19 november, een paar dagen niet ziet. Want dan gaan ze natuurlijk volop gamen. Dat zal deze man ook gaan doen, want het is blijkbaar een grote gamer. Niet alleen zanger, maar ook een fan van Japanse anime-games. Heb ik het vooral over Pokémon. Hij is er helemaal gek van. Had vroeger ook een Game Boy en zat dan urenlang alleen maar Pokémon te spelen. Hij maakte dan ook een soundtrack voor een bepaalde film of spelletje van Pokémon. En het was deze track die hij maakte, Ed Sheeran en Celestial. You see

0: Hey, bureaustoel aan de kant en even lekker dansen op kantoor. Met Bruno Mars, 24 Karat Magic, hoor je op Radio BNT. Het is donderdagmiddag en die is zonnig. Af en toe nog een buitje. Dat kan zo zijn bij zo'n 23 graden. Morgen en zaterdag wordt het zonniger en warmer. Morgen zo'n 25 graden. En zaterdag kan het weer 28 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft gisteravond na een urenlange klopjacht een man aangehouden in een akker bij de Peelheideweg in Amerika, Limburg. Meerdere eenheden, beveiligers van een nabijgelegen vakantiepark en een politiehelikopter werden ingezet om de verdachte van een strafbaar feit op te sporen. Na een tip werd de man ontdekt in het veld. Een omwonende schoot de politie te hulp met zijn pick-up truck om de agent en de verdachte door het drassige land te vervoeren, waarna de man is afgevoerd naar het bureau. In de Dorpsstraat in Sint-Willebrocht heeft gisteravond laat mogelijk een schietpartij plaatsgevonden na een verkeersongeluk. Rond 9:15 botsen twee voertuigen, waarna er volgens getuigen schoten vielen. Een beschadigde wagen bleef achter op straat, terwijl de bestuurder te voet vluchtte en een andere auto wegreed. Ook een geparkeerde wagen werd door kogels getroffen. De politie heeft een groot deel van de straat afgezet voor forensisch onderzoek. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. En een gewapende man heeft gisteravond de Jumbo-supermarkt aan de Maastrichterlaan in Beek overvallen. Rond 8:00 bedreigde de dader een kassamedewerkster met een wapen en ging er vervolgens vandoor met een onbekende buit in de richting van het vliegveld. Niemand raakte bij de overval gewond. De politie heeft een burgernetbericht verspreid en is op zoek naar een man met een lichte huidskleur, gehuld in een grijs trainingspak en een bivakmuts. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

zo onschuldig. Totdat je weet dat Dido het graag in de lucht doet en lid is van de Mile High Club. Oh, Dido, Live for Rent hoorde je op Radio BNT. De zomer is aan en Incognito is zometeen op de radio. Don't you worry about a thing, now burning down. Dit is Alex Warren.

0: BNT en de man die vol tattoos zit. Hij dronk ook heel veel, gebruikte drugs. Totdat hij een dochtertje kreeg en dacht: nee, ik ga hiermee stoppen. En sinds die tijd is hij ook nuchter, ziet hij er goed uit.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Pas van Oud Hoodie en Circles op Radio BNT. Zeg, waar heb je zin in? Heb je trek in een bepaalde plaat op deze donderdagmiddag? Je mag hem doorgeven via radiobnt.nl, want zometeen volgt weer een nieuwe ronde van de Radio BNT Takeover. En jij mag dan aanvragen wat je wil. Laat me weten, radiobnt.nl is het adres.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager Fouquet. Het grotendeels houten stadcentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Oké, okay, let's go. Zometeen met een nieuwe ronde Takeover. Jij hebt het voor het zeggen. Zometeen naar Miles Smith en Niall Horan.

0: Tente met Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe. En daarvoor de vrouw die ons ontviel 15 jaar geleden. Het was een van de meest iconische stemmen van deze eeuw. En op 23 juli, vandaag dus, maar dan in 2011... werd ze dood aangetroffen in haar woning in Londen. Legendarische album Back to Black. En een docu die ook volgde over de rol van haar vader. Het is zeker de moeite waard om eens te kijken. Amy Winehouse hoorde je met Mark Ronson en Valerie op Radio BNT. Al waren het 3:10 is je donderdagmiddag en een nieuwe ronde van de Takeover.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Let's go. Jij hebt de komende 20 minuten voor het zeggen. Wat wil je horen op Radio BNT? Jij mag het bepalen via radiobnt.nl. Kun je klikken op stuur een appje. En dan stuur je inderdaad een appje naar de studio. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Die vraag werd al beantwoord voor de Takeover. Door, even kijken, Stefan die vraagt om deze classic uitroepteken. Come back and stay, Paul Young.
1: Dit is de Radio BNT.

Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de BNT Takeover.

En daar waar veel mensen deze vakantie te vinden zijn, aan de kust, de Zeeuwse kust. Bluff hoorde je op Radio BNT Back to the 90s. Te danken aan Niels. Even lekker meezingen stond in zijn appje. Want hij vroeg hem aan in de Radio BNT Takeover. Kan hij van Galantis aan? Dat vroeg Jesse. Die hoorde je daarvoor met Leider. En Paul Young, Comeback and Stay was dan weer voor Stefan. Je mag ook aanvragen hè, wat je wil. Mag gewoon heel simpel via radiobnt.nl. Elke werkdag rond 10 of 3 hoor je namelijk de Takeover. En dan is de radio 20 minuten lang van jou. Zo wist ook Minke ons te bereiken voor deze 90s knaller. Corona, Rhythm of the Night, vroeg zij aan.

En zo heet hij, The Rhythm of the Night, werd aangevraagd door Minke. Welkom, je zit midden in de takeover van Radio BNT. Helaas kun je niks meer aanvragen, want ik heb alweer de laatste op de playlist. En die werd aangevraagd door Lars Kan voor de inpakafdeling in Beek en Donk. Fun Up met Sun Night. Oh, die was ik al een beetje vergeten, maar ik heb hem gevonden. Voor Lars, Sun Night.

0: Straks, ik was hem een beetje vergeten, maar fijn dat jij me aanvroeg in de Radio BNT Takeover. Deze van Fun Some Nights met liefde voor je gedraaid op deze donderdagmiddag. Morgen weer een nieuwe ronde van de Takeover en dan weer jouw kans op je favoriete verzoek op Radio BNT. Al waar het nu 4:30 is geworden, het is je donderdagmiddag en die is zo'n 22 à 23 graden. In principe is er zon, maar er kan af en toe nog een buitje vallen, dus opgelet daarmee. Morgen en zaterdag is het zonniger en warmer, zo'n 25 graden. Morgen en zaterdag kan het kwik oplopen naar 28 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: 6 bewoners van een appartementencomplex in Vaals mogen voorlopig niet naar huis nadat het dak van de naastgelegen monumentale Cirushoeve deels is ingestort. Door de instorting is de constructie van de aangrenzende woningen mogelijk verzwakt, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Woningcorporatie Krijtland Wonen regelt tijdelijk onderdak voor de gedupeerden. De gemeente begint deze week met herstelwerkzaamheden die na verwachting ruim een week gaan duren. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op om per direct te stoppen met het concept de dorstlesser. Daarbij kunnen bezoekers voor €17 onbeperkt frisdrank bijvullen. Volgens de organisatie stimuleert de actie overmatige suikerconsumptie. De Efteling betreurt het dat Foodwatch vooraf geen contact heeft gezocht en benadrukt dat er bij de tappunten ook suikervrije opties en gratis water te krijgen zijn. En bij de Kelperbrug op de N280 in Kelpen-Oler worden vanaf nu 24 uur per dag verkeersregelaars ingezet. Aanleiding is dat een vrachtwagen deze week voor de derde keer in korte tijd het hoogteportaal bij de brug heeft verwoest. De hoogtebeperking van 3,5 meter is ingesteld vanwege constructieproblemen aan de brug. Maar vrachtwagens negeren de waarschuwingen en omleidingsroutes nog regelmatig. De veroorzaakte schade wordt volledig verhaald op de overtreders. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: WK voorbij, is zij wel nog op de radio. Ja, het is een dikke vette hit die ze heeft gescoord met Die Die samen met Burnout Boy. Gisteren zijn er allemaal dingen van dat WK voetbal geveild, ook voor een goed doel. Waaronder de ballen van wedstrijden en het topje van Shakira is ook gewoon geveild uit de videoclip van deze track Die Die. Heeft nu een nieuwe eigenaar en die gaat daar lekker aan sniften. Of gewoon wassen, ik heb geen idee. Shakira, Die Die, hoorde je op Radio BNT. Met Kygo zometeen. En dit is Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder. De troost in zekere zin.

Die is doen we elke maandagavond in de XL-versie bij het BNT Ethisch Café. Hoor je tussen 7 en 9 op maandagavond. Dus als je Mai Tai Female Intuition leuk vond, dan check zeker BNT op maandagavond. Dan komt dat helemaal goed. En nu is het donderdagmiddag en zometeen onderweg naar huis voor je Roger Schepers. Onveranderd goed in de middag, zometeen de middagshow. Naar Sam Smith en Stay With Me.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio viel.

0: is de nieuwsupdate.
1: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 8 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht door werkzaamheden. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Ongeveer 20 minuten vertraging vanaf Moerdijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jerry Lewis en the News en The Power of Love op Radio BNT 1985, vrienden. Goedemiddag, 7 minuten over 4, 23 juli 2026, dag 204 van 2026. Welkom bij de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant. Via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. Het is Nationale Schöngrundag. Dat is om aandacht te vragen voor die aandoening. In de VS is het International Vanilla Ice Dag. Het is Refreshment Dag. Het is Peanut Butter and Chocolate Dag. Allemaal in de VS, hè? Dan weet je dat in ieder geval. De sterfdag van Amy Winehouse, kom ik straks nog even op terug. En voor de rest is het gewoon donderdag. De ene laatste dag van de week met best lekker weer. Het is weer om wat warmer en wat meer zon dan gisteren. Begon er redelijk fris vanochtend, maar het is allemaal eigenlijk wel helemaal goed gekomen. 23 graden in het zuiden van Nederland is op zich helemaal prima. Tim Schaap houdt je op de hoogte, ook in dit radioprogramma, van de actuele verkeerssituatie op de weg. We hebben straks het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma en je geloof.

0: Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.
1: You know, say that I'm a snowman, I go blame. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

0: Goedenavond uit Den Bol. Hoorde je Crisscross Amsterdam, Donnie en Tino Martin op Radio BNT. 11 minuten voor 4:30 is de juiste tijd. In Former Snow daarvoor. En daarmee voor Turn the Lights of Just Jack Style and John op Radio BNT in de middagshow. Ja, het is 23 juli, vrienden. En vandaag, exact 15 jaar geleden, overleed ze op 27-jarige leeftijd. 23 juli 2011, Amy Winehouse. Gisteren hadden we het al even met je daarover. Want ze zou in 2011 op 22 juli voor de laatste keer haar publieke optreden doen. En een jaar daarna overleed ze. Een dag daarna bedoel ik, overleed ze op 27-jarige leeftijd. De club van 27, ja, Jim Morrison, Janis Joplin, we kunnen zo nog wel even doorgaan. Maar dus ook Amy Winehouse. Dus mijn verzoek aan jou is, heel simpel, vraag je favoriete Amy Winehouse track aan. Dan gaan we er straks eentje draaien. Welke van Amy Winehouse wil je horen? Kom maar door via radiobnt.nl. Straks dan gaan we hem uiteraard voor je draaien. We bellen wellicht nog even met Huub Meese over de etappe van vandaag. De 18e etappe in de Tour de France. En morgen dan is het de Alpe d'Huez. En komende zondag de grote finale natuurlijk op de Champs-Élysées in Parijs. En Huub is daarbij, dus die gaat ons daar ook eventjes over bijpraten. Dat wordt wel leuk. Het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma. Ja, is eigenlijk wel leuk, want als we naar de muzikale popfeiten kijken van deze dag, is dat ook wel interessant. Want vandaag is Slash jarig, geboren in 1965, gitarist van Guns N' Roses. En op 23 juli 1988 kwam Sweet Child O' Mine van Guns N' Roses de Amerikaanse hitparade binnen. Dus dat is wel leuk om te melden. En ook vandaag verscheen de allereerste single van Lenny Kravitz. Welke plaat was dat? 23 juli 1989. En dat liedje wil ik eigenlijk graag draaien. Het duurt ruim 5 minuten, dus past prima in de maximaal genieten, lekker lang luisteren. Als je weet welke dat is, laat mij dat even weten. Kan ik hem voor je opzetten straks. Misschien voor de eer of zo. Is dat wel leuk, hè? Als je weet wat de allereerste hit van Lenny Kravitz was, mag je dat ook even laten weten. RadioBNT.nl. En verder zou het leuk zijn als je ons volgt. Via de socials. Instagram, Facebook. Vinden we allemaal leuk. En dan kun je berichtjes sturen natuurlijk naar RadioBNT.nl. Eigenlijk 2 opdrachten. Dus je favoriete Amy Winehouse track. En wat is de eerste single van Lenny Kravitz? Die gaan we dan straks in maximaal genieten stoppen. Omdat die vandaag uitkwam op 23 juli 1989. Zo, ik heb een opdracht uitgedeeld. Ik kan naar huis. Ik ben klaar. Vrienden, bedankt. Het was gezellig. Oh, wat was het leuk.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: Jennifer Lopez met Ain't It Funny hoor je ze dadelijk na deze van Rufus en Chaka Khan in 1984. Maar ook heeft Strike hem gecoverd. Diana Carroll heeft hem gecoverd. En hij is ook verdanced een aantal jaar geleden. Door Felix Jan en door Jasmine Thompson. Op de radio hoor je Ain't Nobody.

0: Nou, ik zag het laatst op tv. Ze ziet er nog steeds goed uit, hoor. Ja. Bennifer is natuurlijk al lang niet meer. Ze heeft ook ooit iets met Mark Anthony gehad. Maar ja, haar figuur laat helemaal niets te wensen over. Dus mannen, ik zou het nogmaals even bekijken. Als je er een tijd niet gezien hebt. J-Lo, Jennifer Lopez en dit Funny Radio BNT. En wat was de allereerste single van Lenny Kravitz? Hij staat voor je klaar. Maximaal genieten, zo dadelijk hoor je hem. Maar als je denkt, goh, ik weet nog hoe die heet. Laat het even weten via radiobnt.nl. Vinden we altijd leuk, hoor je hem zo dadelijk op de radio. Eerst gaat Tim Schaap hier dadelijk bijpraten over de actuele verkeerssituatie bij de ANWB. Duncan hoor je over het laatste nieuws in Limburg en Brabant. En alvorens je dat allemaal gaat horen op de radio, vind je gelooft het of niet, kijk ik in mijn glazen bol even naar het weer. Exact 4:30, dus we liggen prima op schema. Het is op dit moment 23 graden in het zuiden van Nederland. En lekker zonnig. Blijft vanavond ook lekker droog. Hier en daar een windje. Vannacht daalt de temperatuur naar graad of 13. Morgen wordt het een paar graden warmer. 25 graden. En in het weekend gaan wij de 28 graden weer aantikken.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Zes bewoners van een appartementencomplex in Vaals mogen voorlopig niet naar huis nadat het dak van de naastgelegen monumentale Cerishoeve deels is ingestort. Door de instorting is de constructie van de aangrenzende woningen mogelijk verzwakt, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Woningcorporatie Krijtland Wonen regelt tijdelijk onderdak voor de gedupeerden. De gemeente begint deze week met herstelwerkzaamheden die na verwachting ruim een week gaan duren. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op om per direct te stoppen met het concept de dorstlesser. Daarbij kunnen bezoekers voor €17 onbeperkt frisdrank bijvullen. Volgens de organisatie stimuleert de actie overmatige suikerconsumptie. De Efteling betreurt het dat Foodwatch vooraf geen contact heeft gezocht en benadrukt dat er bij de tappunten ook suikervrije opties en gratis water te krijgen zijn. En bij de Kelperbrug op de N280 in Kelpen-Oler worden vanaf nu 24 uur per dag verkeersregelaars ingezet. Aanleiding is dat een vrachtwagen deze week voor de derde keer in korte tijd het hoogteportaal bij de brug heeft verwoest. De hoogtebeperking van 3,5 meter is ingesteld vanwege constructieproblemen aan de brug. Maar vrachtwagens negeren de waarschuwingen en omleidingsroutes nog regelmatig. De veroorzaakte schade wordt volledig verhaald op de overtreders. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 8 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht door werkzaamheden. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Ongeveer 20 minuten vertraging vanaf Moerdijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Lenny Kravitz en Let Love Rule.

Maximaal genieten, lekker lang luisteren naar Lenny Kravitz' Let Love Rule. De single kwam uit op 23 juli 1989. En Let Love Rule is goed geraden door Pim, door Marco en door Martijn. Dankjewel voor het appen naar radio bnt.nl. Even na deze single in 89 kwam meteen ook het debuutalbum uit. Dat droeg dezelfde titel, Let Love Rule. Daar stonden nog twee andere singles op. I Built This Garden For Us, geen grote hit geweest. En de classic Mr. Cab Driver, werd ook geen grote hit. Maar wel een lekker liedje wat leuk is om te draaien. En dan kan je melden dat Let Love Rule terug te vinden is in de Maximaal Genieten-lijst op Spotify. En die vind je via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Goedemorgen is het vrijdag. En dat weet je, vlak voor het weekend doen we er twee om 5:30 en 6:30 een grote hit uit de 70s, 80s, 90s. Laat maar weten wat je wil horen als je een idee hebt. Radiobnt.nl, je kunt ons bereiken. En er is nog iets anders aan de hand. De sterfdag. Het is de geboortedag van Slash, van Guns N' Roses, en de sterfdag van Amy Winehouse. 15 jaar geleden overleed ze op 27-jarige leeftijd, 23 juli 2011. Wat is jouw favoriete Amy Winehouse track? Die gaan we in het volgende uur draaien. Kom maar door via radiobnt.nl.

1984 en op de vraag had vriend Herman brood nodig? Ja, zeker wel. Want ze maakten een duet. Als je wint, heb je vrienden. Ja, dat is ook wel zo. Hè. Vaak heb je vrienden in de kroeg als je geld hebt. Maar als het dan eens om echte dingen gaat, dan laten ze wel eens afweten. Hoe belangrijk is het om goede vrienden om je heen te hebben, vrienden? Het is maar weer heel eventjes om dat even kenbaar te maken op de radio, toch? Daarvoor, wat begon als een schoolbandje, mondde uit in een populaire groep. Populaire jongensgroep in de jaren 80. Roberto, Jacketti in de Scooters, Hij Saved the Day in 1984 ook. Daar begonnen ze mee allemaal. Dat was hun eerste hit. En er volgden er nog heel veel. One Day's Enough, Preaching, Make Me Smile. Nou goed, we kunnen zo nog wel even doorgaan. Erik van het Hof, wat Roberto Jacketti dan eigenlijk is, die heeft later nog diverse televisieprogramma's gepresenteerd. Dus dat is wel grappig. Ik weet even niet hoe het op dit moment met ze is. Ze bestaan natuurlijk niet meer. Maar Erik doet hier en daar nog wel eens wat dingen volgens mij. Dus ja, wel leuk. Grappig. En Daddy Swims, die we eigenlijk omdopen tot Daddy Swims. Want hij is pas vader geworden. Mr. Know-it-all. Van vlaaien uitdelig tot papa. Maar ja, het was in een andere volgorde. Hij was al papa, toen deelde hij daarna vlaaien uit op Pinkpop. Dat is toch fantastisch. Het is de BNT-middagshow, vrienden. En de sterfdag van Amy Winehouse. Dus denk je van, goh, ik heb wel een leuke Amy Winehouse plaat die ik straks wil horen. Stuur hem even door via radiobnt.nl. Dan hoor je hem later op de radio. Ja, en de Tour de France. Hè. We zijn er bijna doorheen. Komende zondag de grande finale. En dan op de Champs-Élysées. Maar hoe ziet de etappe er vandaag uit? 18e etappe alweer. Het gaat allemaal snel. Wellicht dat we Huub straks spreken met een update over wat er zich allemaal in de Tour op dit moment afspeelt. Dus dat is leuk. Ik zou het leuk vinden als je ons volgt via de socials. Facebook, Instagram. Kun je gewoon doen. En berichten sturen, dat kan. Appjes sturen, alles is mogelijk. Ga dan gewoon naar radiobnt.nl, waar je overigens ook kunt adverteren. Als je ondernemer bent en je denkt, hey, het lijkt mij leuk om mijn naam in een reclameblok op Radio BNT te horen. Dan moet je maar eens even checken. Want je kunt voor weinig adverteren bij de lekkerste zender van Limburg en Brabant. Dus ik zou even checken. Radiobnt.nl, that's the side.

al wat aardig leuke Amy Winehouse liedjes binnen. In My Band komt binnen. Valerie komt binnen. Back to Black. Even kijken wat zie ik hier nog meer binnenkomen. Valerie natuurlijk ook. Wil jij je favoriete Amy Winehouse track op de radio? Laat het even weten. Het is vandaag haar sterfdag. Dan gaan we er straks eentje van Amy draaien. 27 jaar is ze slechts geworden. Stuur ze door naar radiobnt.nl. En can you hear me? Doorsturen die platen, vrienden. Doorsturen die platen. Enrique Iglesias tot 5 uur.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg... Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25 op

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. Een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang. In de regio kun je dat ook goed merken. Met name nog altijd helaas die werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16, vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf Breda-Noord een file van 9 kilometer en 25 minuten. Er is één rijstrook dicht. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder een half uur over 4 kilometer. Dan nog wat zuidelijker de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hallo, ik ben Erik de Zwart en altijd als ik in Limburg ben, dan moet ik even denken aan Roger Schepers en die lekkere flyen. Ga jij mijn plaatjes draaien?
1: This is my church. This is where I heal.

0: Maxi Jazz en iedereen die eraan meewerkt aan dit gezelschap. Ach, wat jammer, wat jammer. Ze zijn er nog steeds, maar Maxi helaas niet meer uiteraard. Fateless hoorde je 1998, God is the DJ. 6 minuten over 17, deel 2 van de middagshow. Vrienden, hartelijk goedemiddag. Het is donderdag, ja, dag 204 van 2026. Het is 23 juli en de sterfdag van Amy Winehouse, dat zei ik in het vorige uur al. 15 jaar geleden overleed ze op 23 juli 2011. Ze werd slechts 27. En wat wil jij van Amy horen op de radio? Stuur je favoriete Amy Winehouse track door naar radio bnt.nl. Het is ook Tour de France, de 18e etappe. We proberen straks even nog contact te zoeken met Huub Meester vanuit de Tour, want die rijdt op de motor mee daar. Dat is altijd een beetje hectisch, want als Huub belt is er natuurlijk van alles aan de hand en moet er even snel geschakeld worden. Maar goed, we gaan even kijken wat we voor je kunnen doen, vrienden. Het is donderdag, de ene laatste dag van de week. Een lekkere zonnige donderdag, 23 graden. Morgen een paar graadjes warmer. Vanavond blijft het gewoon nog lekker lang droog. Het gaat niet regenen. Vannacht daalt de temperatuur. Dan gaat op 14, hoorden we zojuist in het nieuws. En redelijk druk in het zuiden van Nederland op de weg. Dat horen we van Tim Schaap bij de ANWB. Gaat je straks nog eventjes bijpraten. Ja, deze donderdag, vrienden. Het gaat allemaal zo snel. Die bouwvak, hè. Die bouwvak komt steeds dichterbij. Radio BNT.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Het is tijd voor een vette zomerhit. Radio.

WhatsApp 043-200-3123. Dit is de middagshow. Met Rogier Schepers. Radio BNT. Jouw zo.

Ja, we hebben het al eerder over die Quincy Jones gehad. Dat is zo fantastisch wat die man allemaal kan. En wat hij ook allemaal deed eigenlijk. Want die produceerde zich helemaal wezenloos. Speelde zelf ook nog van alles in. En ja, dit heeft hij ook geproduceerd eind jaren 70. Het hele album zelfs. Michael Jackson Off the Wall. Dat is wat je hoorde. De Bauza Magnetic daarvoor. De zomerhit van 2026 zeggen velen. En volgens mij is dat gewoon helemaal waar. As we speak heb ik Huub Meese hangen. Maar ik haal hem nog even niet in de uitzending. Het is nog een ruim 4 kilometer tot aan de finish. Dus we gaan wellicht die finish straks live meemaken op de radio. Hier bij Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En als je ons volgt via de socials, Facebook, Instagram, kun je ons ook berichten sturen. Mails bijvoorbeeld, dat doe je naar radiobnt.nl. En ja, er komen nog steeds meer Winehouse tracks binnen. Vrienden, leuk. Ja, leuk. Het is heftig. Ze is er niet meer, helaas. Is ook eigenlijk gebukt, overleden onder het geld van Paps. Want die werd een beetje rijk over haar rug, zeg maar. En 15 jaar geleden overleed ze op 27-jarige leeftijd. De club van 27, Amy Winehouse. 23 juli 2011. Wat is je favoriete Amy Winehouse track? Stuur hem even door via radiobnt.nl. Dan gaan we hem straks uiteraard voor je draaien. En dan, ja, dan, zoals ze in Limburg willen zeggen, dan had zich dat, hè? ja, dit was ooit de allereerste kennismaking van Tom Chaplin. En de mannen van Keen. Het was 2004. Hopes and Fears, het eerste album. En dit was de allereerste single. Summer Only We Know, nu op BNT.

0: Train was het een Somewhere Only We Know. Ja, de Tour de France, dat is waar we op dit moment heel druk mee zijn. En dat moet natuurlijk ook vooral ook zo blijven. En we proberen op een of andere manier, als het een klein beetje mee zit, die finish mee te maken. Dus ik ga even een lijntje leggen met Frankrijk. Bonjour, Huub, kun je mij horen?
1: Ja, bonjour Roger, ik hoor jou luid en duidelijk. We zijn natuurlijk in de 18e etappe op donderdag 23 juli. En dat is de rit van Voiron naar Auxerre-Merlette. Het prachtige skioord op 1825 meter. En zojuist is Richard Carapaz is vertrokken. En heeft ongeveer 20 seconden, 28 seconden voorsprong op het ogenblik. Dus het is ongeveer nog 1,7 kilometer. Maar zoals ik de man op de fiets heb zien zitten zojuist, ja, dan moet hij dat halen. Hij rijdt nu onder 2 kilometer punt door. Dus als jij nog een nummertje instart, pak ik jou zo even terug.
0: Ja, is helemaal prima. Spreek je zo.

0: Elton John en Britney Spears, Hold Me Closer op Radio BNT. Die combinatie is eigenlijk wel leuk. Alleen is Britney Spears zo gek als een deur. Maar goed, dat maakt ook niet uit verder. Kan ze ook niks aan doen. We gaan even snel terug naar Frankrijk. Want we gaan echt de allerlaatste meters meepikken van deze 18e etappe. Huub, kom er maar in. Bonjour.
1: Bonjour, de 18e etappe. Donderdag 23 juli, 185,2 kilometers. De handen gaan de lucht in. Het ritje gaat omhoog. Richard Carapaz, die gaat hier die etappe winnen. En hij kijkt nog één keer achterom. En hij heeft hem te pakken, Roger. Richard Carapaz is de winnaar van de 18e etappe op donderdag 23 juli.
0: Wauw, en dat pikken we gewoon even lekker op Radio BNT mee. Dat is helemaal mooi. Top, gefeliciteerd,
1: ja,
0: Richard.
1: Ja, hartstikke mooi. Ja.
0: Wat kun je vertellen, want morgen dat wordt een spannende, de Alpe d'Huez. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja, Alpe d'Huez wordt mega spanning. Arendsman die heeft super op de fiets gezeten. En hij was ook weg met de kopgroep. Maar hij moet mijn motor even weg te roepen, zie je. Hij heeft super op de fiets gezeten, maar we hopen natuurlijk op de rit. Na Alpe d'Huez, dat hij daar morgen zou schitteren. De Nederlandse berg. Maar goed, dat is natuurlijk afwachten. Hij heeft twee kansen. Morgen en overmorgen. Twee keer finish op Alpe d'Huez project.
0: Nou, dan gaan we morgen in ieder geval die finish weer meepikken. Dank ik jou voor je bijdrage weer. En doe voorzichtig, ga je motor even wegzetten daar.
1: Ik ga het doen, hè. Hoi, hoi.
0: Au revoir, bye bye.

0: En het regent zonnestralen. Ja, dat wisten we niet, maar dat is natuurlijk wel zo. Thomas Akta, Paul de Munnik, Radio BNT, 6:02. Vrienden, wat is je favoriete Amy Winehouse track? Je kunt ze nog even doorgeven. Het is haar sterfdag vandaag. RadioBNT.nl. En dan hoor je hem zo dadelijk uiteraard op de radio. Tim Schaap zit bij de ANWB in Den Haag om je op de hoogte te houden van de actuele verkeerssituatie daar. In het zuiden van Nederland. Dat ga je allemaal horen. Duncan Fush die is ook klaar om jou bij te praten over het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Dus een hoop te beleven op de radio. Dit is Radio BNT. Als je ons net gevonden hebt, raak ons nooit meer kwijt alsjeblieft. Eerst kijken we even naar het weer. Maximaal 23 graden in het zuiden van het land. Vanavond blijft het gewoon lekker droog. Het gaat niet tegen. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen een beetje warmer dan vandaag. 25 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: 6 bewoners van een appartementencomplex in Vaals mogen voorlopig niet naar huis nadat het dak van de naastgelegen monumentale Cirushoeve deels is ingestort. Door de instorting is de constructie van de aangrenzende woningen mogelijk verzwakt, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Woningcorporatie Krijtland Wonen regelt tijdelijk onderdak voor de gedupeerden. De gemeente begint deze week met herstelwerkzaamheden die na verwachting ruim een week gaan duren. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op om per direct te stoppen met het concept de dorstlesser. Daarbij kunnen bezoekers voor €17 onbeperkt frisdrank bijvullen. Volgens de organisatie stimuleert de actie overmatige suikerconsumptie. De Efteling betreurt het dat Foodwatch vooraf geen contact heeft gezocht en benadrukt dat er bij de tappunten ook suikervrije opties en gratis water te krijgen zijn. En bij de Kelperbrug op de N280 in Kelpen-Oler worden vanaf nu 24 uur per dag verkeersregelaars ingezet. Aanleiding is dat een vrachtwagen deze week voor de derde keer in korte tijd het hoogteportaal bij de brug heeft verwoest. De hoogtebeperking van 3,5 meter is ingesteld vanwege constructieproblemen aan de brug. Maar vrachtwagens negeren de waarschuwingen en omleidingsroutes nog regelmatig. De veroorzaakte schade wordt volledig verhaald op de overtreders. En tot zover het Regio Nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang. In de regio kun je dat ook goed merken. Met name nog altijd helaas die werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, de A16, vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf Breda Noord een file van 9 kilometer en 25 minuten. Er is één rijstrook dicht. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder een half uur over 4 kilometer. Dan nog wat zuidelijker de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeers.

Ja, 20 seconds was het van Ruben Hille op Radio BNT. En Orkest van Maneuvers in the Dark, daarvoor Forever Live and Die uit de jaren 80. Smakelijk eten als je aan tafel zit, zo dadelijk.

0: dit liedje, jongens. Sorry, niet verstaan. Ah, toch goed gehoord. Ja, nee, oké, nee, dan komt het goed. The Backstreet Boys, I Want It That Way. 6:10. Dus de BNT Middagshow op, uiteraard Radio BNT. Volg ons via de socials, Facebook, Instagram. Berichten kun je sturen naar radiobnt.nl. En heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Straks na 6:00 ga je lekker genieten van de muziek van BNT. En morgenochtend wekt Erik je om 7:00. In de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow. Ga je nog op vakantie en denk je bij jezelf, wat moet ik in godesnaam nou gaan doen?
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die volg je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er 110 online, dus het is altijd leuk als je in het zwembad ligt of gewoon even ergens rustig zit op je vakantiebestemming om even een podcastje te luisteren. Gewoon luisteren naar een goed gesprek, dat kan ontspannend zijn. Je kunt er een hoop van leren, je steekt er wat van op. En het zijn de meest interessante gesprekken met onder andere, ik noem maar eens even wat, een Graham Gouldman van 10cc, Young Gun Silver Fox, Jonathan Jeremiah, dan hebben we het over de internationale, Emile Roemer, Robbie Valentine, eens even kijken, hoe kan, ja, het is zo'n lange bloemlezing, joh. Huub Stevens, voormalige voetbaltrainer van Rode JC en PSV. Nou goed, dat. Dus ik zou het leuk vinden. Volg de podcast, krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je socials. Dat vinden we eigenlijk ook leuk. Dan maken we er een sneeuwbaleffect van. Vandaag, 23 juli, de sterfdag van Amy Winehouse. 15 jaar geleden, op 23 juli 2011, overleed ze op 27-jarige leeftijd aan een overdosis. Maar ja, hoe kwam het zover? Goed, gaan we ons verder niet meer in verdiepen. Er zijn diverse docu's over Amy te zien op de streamingsdiensten, Netflix, HBO en al die andere mogelijkheden. Dus check dat als je iets van Amy wil zien. Ik vroeg je je favoriete Amy Winehouse track door te geven via radiobnt.nl. Er kwamen er een hele hoop binnen, maar de meeste gingen voor dit liedje. Onder andere Maurice uit Margaten. Hij zegt, zou je alsjeblieft dat mooie nummer van Amy Winehouse willen draaien? Back to Black.

Earth, Wind & Fire en The Emotions samen op één plaat, vrienden. Hoe vet is dat? Boogie Wonderland eind jaren 70. En The Emotions, dat zijn die ooit dat liedje hadden met The Best of My Love, weet je wel. En die deden met Earth, Wind & Fire mee. Ja, maar dit is ook wel heel erg lekker, toch? Heerlijk om te draaien op de radio. Daarvoor Back to Black van Amy Winehouse. Volgens jullie de gedoodverfde... Oh, dat is geen goede woordkeus, denk ik. Favoriet voor vandaag. En aangevraagd via radio.bnt.nl. Dankjewel voor het doorsturen. En ja, met heel veel liefde gedraaid van het gelijknamige album Back to Black, geproduceerd door Mark Ronson, dat hoor je ook. En ja, als Amy nog geleefd had, wat had er nog allemaal van haar hand gekomen? Hè? Wat waren er nog van mooie liedjes uitgekomen? Goedemorgen, is het vrijdag. We hebben de 19e etappe in de Tour de France naar de Alpe d'Huez. Dat is zaterdag ook zo, maar morgen gaan we hem nog meepikken in deze uitzending. Althans, we proberen die finish mee te pikken. Wie gaat als eerste over die Alpe d'Huez? We gaan het morgen allemaal, hoop ik, horen. Maar het is morgen vrijdag en dat betekent ook twee keer een lekkere lange uitvoering om 5:30, 6:30. Een grote hit uit de jaren 70, 80 of 90. En dan in ieder geval in een volle lange uitvoering. Als je goed idee hebt, dan gaan er twee doen om 5:30, 6:30. Kom maar door via radio.bnt.nl. Misschien denk je bij jezelf, nou, ik ging in die tijd stappen. Ik was heel veel in de discotheken te vinden. En een hele vette plaat die ik me nog kan herinneren uit de 70s, 80s of 90s, die wil ik graag in een volle lengte van 12 inch horen op de radio. Dan stuur je me even door via radio.bnt.nl. En dan gaan we dat uiteraard voor je regelen. Het is zomer, vrienden. De zomer is aan. BNT is ook aan. Dus we gaan even dansen, want dat hoort erbij. Love for Love was de tweede. En die leek heel veel op Show Me Love, wat de eerste was. Dit is Robin S.

0: kennen er eigenlijk maar van twee liedjes, terwijl ze zoveel mooie platen heeft uitgebracht. Nou ja, goed. Robin Hans en Show Me Love op Radio BNT. Vriend, ik heb er nog één voor je klaarstaan. Ik ga je een hele fijne avond wensen. Houd de radio lekker hier op BNT. Ik spreek je morgen even naar vieren voor de middagshow. Nadat Erikje gewerkt heeft om 7 uur. En de werkdag op BNT is begonnen tussen 10 en 4 met Tim en Duncan. En om 4 uur dan gaan wij de laatste middagshow van deze werkweek maken. En dit is zo lekker, vrienden. Bruno Mars.
1: Dit is Radio

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.

0: zie hoeveel jij kunt besparen.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De rechter stelde haar in het gelijk, maar de partij heeft geen geld meer. De gemeente schiet daarom financieel te hulp. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Extra bussen, ferries en parkeerplaatsen moeten de hinder beperken tijdens de noodzakelijke reparatie van ernstige betonschade. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio.

0: het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: 6 bewoners van een appartementencomplex in Vaals mogen voorlopig niet naar huis nadat het dak van de naastgelegen monumentale Cirushoeve deels is ingestort. Door de instorting is de constructie van de aangrenzende woningen mogelijk verzwakt, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Woningcorporatie Krijtland Wonen regelt tijdelijk onderdak voor de gedupeerden. De gemeente begint deze week met herstelwerkzaamheden die na verwachting ruim een week gaan duren. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op om per direct te stoppen met het concept de dorstlesser. Daarbij kunnen bezoekers voor €17 onbeperkt frisdrank bijvullen. Volgens de organisatie stimuleert de actie overmatige suikerconsumptie. De Efteling betreurt het dat Foodwatch vooraf geen contact heeft gezocht en benadrukt dat er bij de tappunten ook suikervrije opties en gratis water te krijgen zijn. En bij de Kelperbrug op de N280 in Kelpen-Oler worden vanaf nu 24 uur per dag verkeersregelaars ingezet. Aanleiding is dat een vrachtwagen deze week voor de 3e keer in korte tijd het hoogteportaal bij de brug heeft verwoest. De hoogtebeperking van 3,5 meter is ingesteld vanwege constructieproblemen aan de brug. Maar vrachtwagens negeren de waarschuwingen en omleidingsroutes nog regelmatig. De veroorzaakte schade wordt volledig verhaald op de overtreders. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd

randje. Deze weigerde terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spit zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT. You can walk my

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Zes bewoners van een appartementencomplex in Vaals mogen voorlopig niet naar huis nadat het dak van de naastgelegen monumentale Cirushoeve deels is ingestort. Door de instorting is de constructie van de aangrenzende woningen mogelijk verzwakt, waardoor de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Woningcorporatie Krijtland Wonen regelt tijdelijk onderdak voor de gedupeerden. De gemeente begint deze week met herstelwerkzaamheden die na verwachting ruim een week gaan duren. Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op om per direct te stoppen met het concept de dorstlesser. Daarbij kunnen bezoekers voor 17 euro onbeperkt frisdrank bijvullen. Volgens de organisatie stimuleert de actie overmatige suikerconsumptie. De Efteling betreurt het dat Foodwatch vooraf geen contact heeft gezocht en benadrukt dat er bij de tappunten ook suikervrije opties en gratis water te krijgen zijn. En bij de Kelperbrug op de N280 in Kelpen-Oler worden vanaf nu 24 uur per dag verkeersregelaars ingezet. Aanleiding is dat een vrachtwagen deze week voor de derde keer in korte tijd het hoogteportaal bij de brug heeft verwoest. De hoogtebeperking van 3,5 meter is ingesteld vanwege constructieproblemen aan de brug. Maar vrachtwagens negeren de waarschuwingen en omleidingsroutes nog regelmatig. De veroorzaakte schade wordt volledig verhaald op de overtreders. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting.

0: geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1.257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: Happy.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6.000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: De avond van Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
6: Fans van voordeel.
9: Aldi.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: Barbra Streisand.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politici op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal, die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee, wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: eerste nieuwsupdate.
1: Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Dit was het nieuws op Radio BNT.